Dat hummer dat demo zat een disco erop, aan de hoofd, aan de rivier, op de zijde, af en via, af en handen. Ha, wat hummer dat gespeeld. Françoise Hardy, dan gaat maar François, aan de feestje van Françoise, wat Lo François zingt. Et même van Hardelo zingt, als een titel namelijk, en het was namelijk voor 64, ja.

Doom, doom, doom. Gary Packer en de Union Gap hun je playen. Lady Willpower, dat was hard als eerste. Ik werd toen niet iemand gemaakt. Moest man je wel leren. Maar ik weet wel eens de moeite gemaakt. Wat is dan...

Ja, dat was vijf als eerste naar Fleschgang, Dancing in the Street. Houd gestreed die verand. Denk schon. Polanka, 59, Lonely Boy.

Nou, zolang het niks te doen, hè, we gaan partikelen maken. Hè. We hadden niet een probleem met onze jaren. Also, nie, ne, 82, Pretenders, Back on the Chain Gang. Richtig.

Mengt van, ah, wat geen hond, ik weet nog wel niet meer. Hè. De Cornels, toen is drie aan ons, wacht niet, 74, 75 was ze gezongen, maar dat was drie aan ons, ik moest gezongen doen.

Zo, ik hoor een vier om wat een duet. Een duet in de zin dat mam en meisje samen zat. Toen van, also, had geen nummer knut aan het zang. Van Maxi en Chris Garner, dat mam en meisje, of de meisje en mam. Die hun 1981 in Duitsland den heute Song op de Grand Prix de Eurovision gesungen. En zwar, een lied voor een vriend.

Radio Balvaleen, radio uit het zuiden, vierde zuiden, aan Orto River raus. Am zuiden luisteraar is Iva 107 FM om radio, aan de river raus om www.rbv.lu. En van de andere wezen, zo goed op ihre smartphone app een radiobox aan tunen. Zo, aan de nächste Star, den ich mag brusten, en de nächste Künstler, dat waren letzte bij jou, ja? Dat Rietje, dat waren letzte bij jou, den hört doch Schlager gesungen an den 70er Jahren. Also Faust die National an Hesingers Loh. Sweet Marianne.

Radio Belvaleen, Radio uit het Zuiden, via de Zuiden aan de River Raus. En die luistert uit op 107 FM. Ook nog op www.rbv.lu. Ook nog op de smartphone app en Radiobox aan TuneIn. Voilà. Zo, en daarvoor maar vier om een beetje mee een recente Schlager. En zwar van een Schweizer Schlagersängerin, noch ein bisschen mehr Junker. Die hat nämlich 36 Jahre an sie als 2013 beim bei der 10. Staffel von RTL, der RTL Casting Show Deutschland sucht den Superstar, hat sie gewonnen. Ich werde von Beatrice Egli an 2023, also noch relativ junge Schlager, hört sie da Titan rausbricht. Volles Risiko.